Zo niet, dat was anders afgesproken. Zo had afspraken niet kunnen maken.